Geboren in die struggle in het licht van de zon. Met de vader ergens anders en de moeder te jong. Met de oma 9 uren ver over de zee. Fluistert mama in je oren, het is goed met z'n twee. Maar is 16 jaar leven wel genoeg voor die zin? Kan ze dat er wel beloven, ze is zelf een kind. Misschien ziet ze nog niet wat ze daarvoor loslaten moet. Of denk ik veel te duister en komt alles wel goed. Ja toch, Rosa, Sarah, Anna, Hinde. Mooie namen voor je kindje in een hartje. Op je arm, roze kamer, klein man, warm. Baby showers met een groepje vrienden. Ze waren gisteren aan de cocaïne. Ze zegt ze geeft me nog een maand of twee. Dan kan ze weer een keertje met ze mee.

0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat

Rob.

0: geloof. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Geniet van je zomer met alleen de beste.

waar die vreugde dikken ligt. Soms opstandig en gevoelig, als de wind het wakker krijgt. Met zijn vissen en zijn vogels, met zijn baaisen en het wat. Wat een zee doet is het mooiste, wat ons volkje ooit bezat. Laat het nooit om geld verslonzen, hol het weg van speculant. Met zijn alten protesteren, met beleid en met verstand. Het is het laatste stukje fauna, net verbitterend ter ziel. Wat een zee doet is het mooiste, bist een stukje.

Engels muziek. Wat een dag, wat een lach, wat een nalenheid mag. Wat een zeer het zichzelf, het zijn eigen gezag. Al dat grom in het bodem, in de bodem van het wat. Nacht heb ik wakker leeg, ik heb er nachtmerries van had. Maar aan een ding leef ik zeker, de natuur neemt altijd brok. Wat een zenuw is het mooiste, die bevrijd is mijn tolk. Laat ze nooit zo overdrieven, met die vuurrood in de grond. Ook al zal er niks meer zitten,

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauw is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauw biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote lig- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
3: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Luisteraars allemaal van harte welkom en een hele goede morgen. Luister wederom naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En voor de muzikale wens, een favoriete plaat, dan stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Of een sms of een belletje of een appje naar 06-55-38-101. Zo, het plaatje van vanmorgen ook even spiegel draaien voor de familie Steuvenbergen natuurlijk. Voor Pama, familie en Chris. Ook voor de familie van de Veen daar. Of hier in Enschede, hè. Met Joke en Bert. Luister gezellig mee daar. Ik heb een plaatje van spiegel draaien voor Roy en Jolanda Hofsteen.

Uiteraard applausje even speeldrijver Erik Nijhuis daar vanuit Oortmarsum. Erik, ook nog bedankt voor de reactie daar. Hè. Ook John van der Vecht met Esther. Goedemorgen daar. John, ook nog bedankt voor de reactie. Luister zelf mee. Ook de applausje even speeldrijver Robert en Renate Bokkega. Daar in Elsted in Duitsland. En Robert van Ander Provisia, hè. Maakt een mooie dag van vandaag, hè. En zo had ik op de valreep al even een appje, een verzoekje. Ik moest even die mooie plaat draaien van Peter Maffay met Doe. Dat is speciaal voor Robert Bokkega. En bedankt vanuit de Renate. Speciaal voor mijn lieve zussen. Dat gaan we maar even doen, hè. Dat wordt ook zo gedraaid. We gaan het uur beginnen met Helemaal Hollands. Met de Titanic. En erachteraan Peter Maffay en Doe. Op de plaatje van Spiegeldrijver Brigitte. Luister zelf mee hier binnen, hè.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Ja, Robert, dat was een mooie, hè? Peterman van je en Doe. 60 jaar, jongen, echt waar. Vanuit de provincie uit, namens de hele club hier. Dit zijn de Everly Brothers en goedemorgen.

Dat was een heel mooi plaat van Dolly Parton en Jolene. Luisteraars, een goeiemorgen. Je luistert naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. Dan Molle, lijnverrechter is hier vanuit de Orca Studio. Voor de muzikale wensen, favoriete plaats of zomaar in de reactie. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Laat ze mij zo van een appje of een belletje naar 0655-38-101. Ik wil de plaatje van morgen ook even speciaal draaien voor Gerda Bruin vanuit Klaasina Veen. Nog een goede morgen naar en luister gezellig mee. Ook Erik-Jan Rauwrijje vanuit Wapenveld. Erik-Jan, ook bedankt voor de reactie daar. Ook de plaatje voor speeldrijver Antoinette Huizing en vanuit Boekelo. Goedemorgen, ik ben er weer bij, Roy. Succes, dankjewel hè. Uiteraard de plaatje ook even speeldraaien richting Erm. Voor de familie Kiers. De gale Verenigers daar. Luister ook gezellig mee daar, hè. Harold de Kapitein Berkeland. Goedemorgen, Harold. Luister ook gezellig mee. We gaan zo verder met een mooi plaat van Django Wagner met zijn laatste nummer Bagata Bailando.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: luisteraars, een hele goedemorgen. Je luistert naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. Allemaal een live registratie vanuit de Orca-studio. Voor de muzikale mensen, favoriete plaat of zomaar een reactie. Zo gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-38-101. Dan ik even een appje van John van der Vecht. Waar je even die mooie plaat draaien van Paper Lace en The Night Chicago Died. Dat gaan we zo doen, hè. We gaan nu eerst beginnen met een mooie plaat van Justin de Wild en Cheerio. Achteraan de mooie plaat van Paper Lace. Okay, komt er al voorbij de Honeycombs. Dat is wel vanzelf, hè.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Dat was een heel mooi plaat van Robert Pater en bleef toch bij mij. En luister als je hoort het, het zit erop. De zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Uiteraard ging de plaatje ook even speciaal de ronde van Andy de Wilde daar met Petra natuurlijk. En die ook nog bedankt voor de reactie daar. Hè. Ook Gerard Nietering daar met Media Manita. En bedankt voor de reactie daar, luister gezellig mee. Plaatje ging al onder die kant op, hè. En ik heb er eentje klaarstaan. Eentje van de Bee Gees, die wil ik even speciaal draaien van Brigitte binnen. Wat mij betreft allemaal veel luisterplezier met de overige disjockeys. Als het goed is, straks na de klok van 12 uur de Karamba's. En vanavond vanaf 6 uur Kees en Anita. En volgende week zijn we er weer, hè. Hele fijne zondag allemaal. En Robert nog een fijne verjaardag. En voor de rest die jarig is ook allemaal een hele fijne verjaardag vandaag. En een fijne zondag. Tot niks te volgen en adios.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Ik zat laatst aan de bar. Ik zat helemaal alleen en bestelde wat te drinken. Toen er een man heel dicht naast me kwam zitten. We praten over de problemen in ons land. Over liefde, politiek en geloof. Als hij opeens de vraag stelt of ik geloof dat er engelen zijn op aarde. En ik zei, ach, dat vind ik een moeilijke vraag. Als ik iets niet kan horen en ik kan het niet zien, dan geloof ik ook niet echt dat het er is. En dit is

Ik keek hem ongelovig aan en vroeg wie hij was. Hij zei met een glimlach: ik was erbij, de dag dat je geboren bent. En heb je geleerd dankbaar te zijn voor alles in het leven. Altijd was ik er voor je en vaak heb ik gebeden voor je veiligheid. Toen je nog heel jong was, moest ik je loslaten. Maar altijd bleef ik op de achtergrond. Ik ben er nu om je te helpen. Om je te laten weten dat er een engel zal zijn die altijd naast je zal blijven staan. En dit is wat hij zei.

Ik kan niet anders zeggen vanavond, je bent een fantastisch publiek. Het volgende nummer, dat heeft een beetje te maken. Ja, die jongens van mij, die spreken dus goed buitenlandse talen. Spreken vloeibaar Engels, vloeibaar Duits, Frans. Ik heb het ook al gezegd op de eerste CD. Het is toch verrekte handig als dat je een keer op vakantie gaat in het buitenland. Bijvoorbeeld naar de Côte d'Azur. Dus vandaar dat ik ook een half jaar geleden ben begonnen met Franse les. En ik spreek nu met succes. Petite mademoiselle.

Koska volna piachalma, maar middag weer proberen heerlijke muziek te maken. En dan voor iedereen, niet meer uitgezonden natuurlijk. Jawel. Vriend of vijand zeggen we altijd. De mooiste middag van deze week, zondagmiddag. Heerlijk vrij. En luisteren naar de heerlijke muziek hier bij Team FM. Alweer is een Roy de Orca, jongen. Bedankt voor de mooie muziek van vanmorgen. Hè. Ja, ja. En nog eens bedankt voor dat. Luister mee, zeg je. Nou, mooi man. Ik zou zeggen, geniet aan die kant. Verder had ik gisteren. Ja, ja. De oude DJ. Met zijn vriendin. Hier in de studio. Leida. Ook Leida, we zijn van jou die kant. Daarin. Nieuw Weringen.

Ik zou zeggen, beste mensen, luister mee met degene wat er gebeuren gaat vandaag. Ja, ja, je weet maar nooit hier. Zoals mijn kameraden al eens zegt, geniet van ieder lied.

Eens als je groot zal zijn, dan gaan we samen op reis. Ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
3: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, zo zit het eerste uurtje er alweer op, beste mensen. Ja, ja. Dat is allemaal vanuit deze studio op de zondagmiddag. Ja, weliswaar, het maandje is waarom, hè. Weer augustus al weg. We gaan hard. En natuurlijk gaan ze dronen voor Jan en Alleman. Zeker. En voor ieder die het mag horen wil. Och, Gerrit Bindemond, ze zijn van jou die kant, jongen. En ik wens je beterschap, hè. Voor alle mensen van de techniek hier bij Team FM. Luister mee. Ze zijn van jullie. Ook Miranda daar in Sleen en de verdere aanwezigen. Zeg van jou die kant, hè. Ook Karamba Junior. Luister van mee, jongens. Ja, ja. Ook Beeninge daar in Stinwismoer. Ze zijn van jullie die kant. Robin van Ravenswaai. Staat erop, zegt hij. Ik ben wel op vakantie, maar heerlijke muziek. Dankjewel, Robin.

En zo zijn de eerste duimpjes alweer binnen, hè. Ook mijn eigen kameraad, daar in zwart, de meneer Hendricks. De blauwe ster, jongen. Ze zijn van jou die kant. En ook van je vrouwtje natuurlijk en de verder aanwezigen. Ook Gardassen, ja. Ook hier staat die Robines. Gar, luister mee, jongen. Ze zijn van jou. Harold, het studio deden. Ook bedankt voor de app, jongen. Mooi dat je erbij bent, hè. Anne van Zwol in Heiken. Morgenavond, jongen, ben je weer aan de beurt, hè. Ook Jeroen Valken in Zwartemeer. En zijn meisje natuurlijk. Er wordt weer totaal heerlijk geluisterd hier bij Team FM op de zondagmiddag, hè. Ik heb er nog een stuk wat, doen we straks. Ik ga even achter de petten. Ik ben er zo weer, hè. Zo zeggen, veel luisterplezier vanuit deze studio. Wat kan een batting?

Can y'all handle one more song?

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

Dorstig, dorstig, hè? Wordt eerst tijd om de lippen te zetten aan het gele infuus. In mijn lekkere tarwe smoothie uit de vitrine trekken.

Ja, en het, daar was moeder. Ja, ja. Zo'n ding met zo'n doppie, hè. Rijdt ook iemand aan de hangen. Je kunt er vanaf verslaafd raken. Goedemiddag. En zo luisteren we samen weer naar Team FM. Het Karamba Team op de zondagmiddag. Je hebt je stemming er al goed in. Mooi man. Hey, de blauwe ster, jongen. Ik zag hem net, hè. Goed, beste mensen, hier op de zondagmiddag. De heerlijke muziek van het Karamba Team bij Team FM. We hebben weer van alles wat, hè. Ook Miranda daar in Sleen. Dank je wel voor de app. Roy Dorga, dank je wel, jongen. Etje in Sleen, ja, ja. Je hebt maar standje altijd straks, hè. Ruts van Arnhem, ja, ja. Hij is van jou. En voor jullie daar, hè. Ook Marco, ja. Dankjewel voor het appje. Luister van Medigant. Jacob de Badano, ja, ja. Hij is erbij, hè. Mooi man. En ook aan die kant. Luister mee aan die kant. De heer en mevrouw van Epschoten, Niklas in de Veen. Ja, ja. Dankjewel, jongen. Het is een harde amateur. Dat maakt ook niet uit. Wij maken de muziek hier bij Team FM. Het Karamba Team op de zondagmiddag. 30 augustus. Jongens, weer een maand voorbij. Ik zou zeggen, luister mee hier bij Team FM. Het Karamba Team.

Ja, de romantiek van vroeger. En als we in die oppassing gaan, we, ja, misschien dit jaar, dit winter nog wel het tarf steken. Hè. Want het gas is bijna op. Dus, hier komt ie. Hoezo? Al getrouwd.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, ja, en wie bent er nou wel, hè? Zeker. Ja, ik wacht er wel eventjes nu, dat klopt, hoor. Ja, een auto gepost, hè? Ja. Daar waren de auto de paal staat. Goedemiddag, mensen. Hier zijn we weer. We waren er wel. Met de heerlijke muziek hier bij Team FM, het Karambateam. Ja, ik heb er al niet op gelinkt, hè. Zit nog niet veel in, maar goed, dat kan ik ook niet, hè. Ach, geen tijd voor. Maar we gaan er zo in, let maar op. Een oude vriendin, hè. Maar ja, goed, een zwaar weekend had met die 130 liter. Met de heerlijke muziek hier bij Team FM, het Karambateam, op de zondagmiddag. Ja, ja. We gaan er weer bij, hè. Ik zal eerst zien wat dat de BZN draait, hè. En de Voorse Bas vind ik ook een mooie. Het brandweerlied. Wender Thomas. Goed, beste mensen, gaan de ronde voor Jan en Alleman. Jan en Alleman, ja, je weet niet weten. Voor vriend en vijand zeg ik altijd. En mijn kameraad zegt, ja, geniet van ieder lied. En dat moet je doen, hè. Hier komen ze weer. Geniet ervan.

0: Ja, oh, dat is ook weer niet goed. Dan moet je even opletten, want hier komt Sylvia. Moet je goed op. Ik heb hem nog, hè. Ik heb hem nog. Let op, hè.
1: Oh, wat mooie muziek bij Team FM.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Ja, goedemiddag. Zo is het klokje van 4 uur alweer getikt. Ja, we zijn weer 20 minuten verder. De middag gaat weer zo hard. Maar goed, als je plezier hebt. En daar hebben we natuurlijk. Ja, ja. René Kemper, zo zijn we jou die kant. Ook Hillian op. Ja, ja. Ook weer aanwezig, hè. Mooi man. En alle mensen die reageren via, hoe heet dat ding, Facebook of weet ik veel. Ook bedankt, hè. Wat mooi, hè. Ik heb een Facebook, maar ik kan er niet meer worden. Ik heb

van Alphen. Ik weet niet of je luistert, maar ze zijn van jou, die kanten. Mooie heerlijke kokosvals. Mooi man. Jan Warrega, ja, ja. Ines, mooie muziek. Dankjewel, Jan. Ik zal straks even van jou draaien, hè. De Hansje Bummer. Jo, buzzers. Ze zijn van jou, die kant, jongen. Ik kreeg net nog een appje. Kun je nog een monteur gebruiken? Nou, ja, ik kan er ook wel in gebruiken, hè. Een automonteur, ja, dat bedoel ik. En daar allemaal, daar waar de auto op de paal staat. Oké, ze niet daar. Ze zijn voor jullie die kant. En natuurlijk, voor Luther, die vandaag jarig is, hè. Ook vanuit deze studio, gefeliciteerd. En zo gaat het maar door, man. Als die nog meer in, maar ja. Ach, beste mensen, luister gewoon mee hier op de zender. Is dat het allermooiste? Hier bij Team FM, het Kramer Team. Dat kan je niet mooier. Arinari, ja. Arinari is er ook tussen. Terapel. Jongen, geniet. En gaat maar door, hè. Goed, we gaan verder met onze muziek.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, hoe lang moeten we nog wachten? Het dartuitje. En dan weer na het klokje van 5 uur. Onvoorstelbaar. Zo jammer. Maar ja goed, we gaan het klokje van 6 uur naar Kees en Anita. In Oosterwold, jongens. Ja, ja. In Vries, hè. Nee, maar goed. Ook Kees en Anita. Ze zijn voor jullie in die kant, hè. Dat kan wel erg was het. Hallo, hallo, ja. Daar gaat hij, ja. Echo. Goed, beste mensen, zo luisteren we samen weer naar Team FM met het Karamba-team op de zondagmiddag. Ja, en het laatste uurtje is aangebroken. Ja, en ik gooi er nog wat, ja, mooi Engels in, mooi, mooi Hollands, ja, alles, ja. Wat ik mooi vind, hè. Wat ik persoonlijk mooi vind, dat zo stellen. Weer een appje. En dan gaat er maar bij. Geert Bundemond zit wel weer. Ja, man. Ook Gertje Konen. Ook voor jou, Gert. Mooi, hè? Al die mensen zo mooi meeleven, dat is mooi. Justin, goede muziek, zegt hij, opa. Nou, dat is mooi, man. Een mooi met ons treffen vanmiddag, hè? Ook Geert Bundemond. Zo zijn van jou, die kant, jongen. Mooi dat je erbij bent. En ik zeg nogmaals, beterschap met je ziekte. Hè? Meer kun je ook niet wensen, dacht ik.

Ja, en de appjes komen weer binnen, rollen weer binnen. Ja, juist. En zo mort. En zo werd ook. Eigen kameraad daarin. Ja, volgens mij Zwarte Meer zit hij. Ze zijn jullie die kant, hè? Geniet ervan. Ik zit hier midden in de muk, maar wat een bende. Ik heb een begrafenis al met die rommel. Goed, wij draaien tot klokje van 6 uur hier bij Team FM. Het Karamba Team op de zonnamiddag. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Hoi, hoi, hoi.

Wink. Weer een biertje drinken. Zeg. Ja, weer een biertje. Het gaat maar door. We gaan verder met Johan Enk. Het Dio. Mooi lied, hè? Heel mooi lied. Let maar op. Ik heb Willem Duin erachter staan. Wat maakt dat nou uit? Ja, dat is ook zo. Gaan de hele Bloemdaal? Nee, die Bloemdaal die denk ik doe ik weg. Goed, hier komen ze weer. Hier, bij Team FM. Het Kramba-team op de zondagmiddag. Geniet van ieder lied, zoals mijn kameraad altijd zegt.

Ja, ja, dat kon niet hier, hè. Zo mooi. Heerlijke muziek, hè. Dat is gewoon genieten, hè. Haha, de Pussycats.

0: Ja, Elsie, hè? Haha, mooi muziek, man. Ja, wat is dit? Oh, nee, hè? Je wilt het toch niet begrijpen? Alsjeblieft, ja, ja, einde oefening. Is mijn tijd er weer voorbij? Oh, nee, hè?
1: Tot de volgende keer.
0: Oh ja, daar roept hij. Haha.
1: Dan zie
0: zo jammer dit, hè?
1: Adieu, goodbye.
0: Maar ja, goed, ik moet ja, wat plaats maken voor Kees en Rita. Maar die beginnen direct na 6 uur, hè?
1: Maar later komen wij hier weer.
0: Zo jammer dit, zo jammer.
1: Het was een hele leuke avond.
0: Daar is een middag, hè? Die man die zingt dat verkeerd.
1: En wist niet dat het zo laat was. Maar dan gaat alles komt een eind.
0: Ja, die moet er van maken. Het is niet anders. Kan nog zoveel klaarstaan. Ja, ja.
1: Het is niet voor altijd.
0: Een veel te lange nacht. Niet naar huis. Een feestje heb ik nog. Vuurwerk heb ik nog. Oh, hij kent nog veel meer. En pak mij staat er ook tussen. Zeg een mooie muziek allemaal. Ja. Het is gebeurd. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik heb niet meer tijd. Althans, ze hebben niet meer gegeven, dat was voorstellen. Auf Wiedersehen.
1: Het is jammer dat wij moeten.
0: Die we nooit gedacht hadden. Oh, zo. Oh. Je kunt hier van een bruid af en al. Dat is ook mooie muziek. En die we mixen hebben we ook nog. Sap niet zo. Dat was nog een goeie weg, denk ik.
1: Oh, het was hier heel gezellig.
0: En dat was ook vanmiddag. De dag is me te snel gegaan.

0: En Jitske zegt bij jou toe maar. Ik sta nu 186. Beste mensen, dit was hem voor vanmiddag. Het is niet anders. Hij komt eraan, let maar op. En zo is het echt serieus, ik meen het ook echt. Het is niet anders. Dit is hem. Vaya con Dios. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Van vanmiddag hier bij Team FM. Het Caramba Team op de zondagmiddag.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
1: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials. Zoals kortingen voor de sauna. Geniet van je zomer met alleen de beste

0: Een hele goede avond, luisteraars. U bent weer verbonden met Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde. Ja, nog steeds met Kees en Anita. Anita is er weer, hè?
1: Ja, we zijn er weer, hè? Ja, vorige week hadden we even wat anders.
0: Ja, je wil lekker feestje natuurlijk.
1: Ja, we hadden weer een feestje, hè?
0: Ja, en dan, moet papi het weer alleen doen, hè?
1: Ja, precies. Maar ja, nou zijn we er weer. En dan gaan we weer met z'n tweeën proberen leuke muziek te draaien.
0: Daar gaan we ons best weer voor doen, hè? Maar eerst natuurlijk even bedankt van Studio Caramba vanmiddag uit Erm. Die hebben vanmiddag natuurlijk gedraaid en ook bedankt voor jullie inbreng in deze dag. En een smakelijk eten als u aan tafel zit om eens te eten. Hè.

Nou, we gaan maar beginnen met de muziek. Ja, even kijken. We hebben Wimmy met De Ring Die Je Draagt. En André Hazes samen, Carrie Tefsen, Het Leven Heeft Wissim. En Family met Lieve Moeder. Ik zou zeggen, wij wensen die vanavond een plezierige muziekavond toe. Geniet ervan, dan doen wij het ook.

0: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
1: Vanuit je eigen studio, op de radio.
2: Goedenavond, dit is het geluid van

0: ben weer terug. Daarvoor hebben we Mattie Sterken met Alle Dromen. En Gerrit Trip, oftewel After All met If You Need Me. De Vrolijke Vagebonden met Sofietje. Marianne Weber, Ik Had Een Glaasje Wijn Gedronken. En Corrie Konings, Er Hangt Iets in de Lucht. En kijk, ja, de rest heb ik aangekondigd. En die verzoekje.
1: We gaan even een verzoekje doen. En die komt natuurlijk van onze superfan Dien. En Dien wou graag even een nummer van Koos Alberts. Nou, en dat moest ook nog even zijn voor ons. En even voor Clara. Nou, doen we even Koos Alberts met Als Iemand van Je Houdt. Dus hier komt die. En Dien, bedankt voor je belletje. En luister vanavond maar weer gezellig mee.
2: Op verzoek.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

0: Welkom terug bij Radio Team FM met Kees en Anita.
1: We gaan dit uur even beginnen met twee verzoekjes. En de eerste die is even van Geesje. En Geesje wou graag even José Wolters met Ik heb je de hemel niet beloofd. En dat moest even zijn voor Marcel, voor Anouk, voor Geesje haar man en even voor Dien. Nou, dat gaan we natuurlijk even doen, hè. En Nettie, die wou graag ook nog even een nummertje, ook even speciaal voor Geesje en haar man, voor Anouk, even voor Marcel. En dat moest even zijn Pierre van Dam en Koos Alberts met vrienden. Nou, ook die gaan we even doen, hè. Dus hier komen ze.

0: Nou, dit waren nog even de Heino's met komkommetje. Ook even speciaal, even voor Nettie, hè?
1: En we kregen even een berichtje van Leroy Fijneman. Nou, die heeft een nieuwe single. Nou, die gaan we natuurlijk even draaien. En die heet Zo heb ik het nooit bedoeld. Nou, luister even gezellig mee, luisteraars. En laat even weten wat je ervan vindt natuurlijk. En dat is ook altijd belangrijk. Leroy Fijneman met Zo heb ik het nooit bedoeld.

verzoekjes doen. De eerste komt in van Michael van Hork. Ja, net even een telefoongesprek gehad met Michael. Dat is heel leuk, jongen. En ik zou zeggen, je hebt de nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Nou, uiteraard gaan we die even draaien. Michael van Hork met Laten We Gaan Dromen. En dan het volgende verzoekje komt even van Dina Sneek. Die wil graag even een plaatje voor Geesje en even voor Nettie. Hebben we even nog gezocht. Stef Hekkel met De Zwerver van Amsterdam. Maar als eerst even Michael van Hork met Laten We Gaan Dromen.

0: Nou, dit was even Stef Ekel met de zwerver van Amsterdam. En daarvoor dus Michael van Hork met Laten We Gaan Domen.
1: Nou, de volgende twee verzoekjes zijn er ook alweer. En de eerste is even van Nettie. Moest even zijn Jan Koevoet met De Muts. En moest ook even zijn voor iedereen en voor alle mutsen. Dat zei zij dus, hè. En dan hebben we nog Geesje. Geesje wou ook nog even een nummertje van de Backstreet Boys horen. Moest speciaal even zijn voor Anouk. Nou, ook die hebben we opgezocht. Hoe heet die ook alweer?
0: Incomplete.
1: Incomplete. Nou, Geesje, hier komt je speciaal even voor jouw dochter Anouk. De Backstreet Boys met Incomplete.

Nou, dit was even Sineke met Ik doe wat ik wil. En even Henk bijgaat met Een tikkeltje te veel. En we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 8 uur weer buiten. Dus ik zou zeggen, tassen.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio Team FM, bij Kees en Anita. En mocht u nog een verzoekje willen aanvragen bij ons, dat mag natuurlijk altijd, hè? Kunt u even mailen naar verzoek@teamfm.nl. Of even bellen naar 0516 51 52 14. Of even via onze Facebookpagina Kees en Anita. Nou, we kregen nog even een berichtje van Mark. En nou, die zei, wil je nog even wat plaatjes draaien? Nou, natuurlijk willen we dat, hè. Dus gaan we even doen, de Oersprongbaum met de Heimat der Bergen.

0: was Annie en die heeft nog steeds hoofdpijn. Nou ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Hè? Iedereen heeft wel zijn hoofdpijn. Belinda Kinnaert met Het is mijn leven. En Dolly Parton, ja ook Dolly Parton, is helaas overleden. Ja. 80 jaar was ze geworden, geloof ik.
1: Ja, 80 jaar, ja. Ja, klopt. Ja.
0: Vandaar, maar de muziek, ja, die kunnen we natuurlijk altijd nog even draaien. Met Jolien. En daarvoor hadden we oorspronkelijk met Heimat die Bergen. Dat was speciaal een verzoekje voor Mark.
1: En we gaan nog even een verzoekje doen van Dien. En Dien wou graag even Imca Marina met Eviva en Spanja. Even voor alle luisteraars. Nou, we hebben hem even opgezocht, dus hier komt hij.
0: En daarna doen we nog even Wally McKee met Boene Boene.

Geniet van alle hits op uw radio. En hier is uw verzoekplaat.

0: altijd de nieuwste Nederlandstalige hits.
1: Nieuw. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Dat was Janus Hoekstra met een blik in jouw mooie blauwe ogen. En daarvoor Marianne Weber, Ik wil je zo en niet anders. En de nieuwe single van Wally McKee met Boene Boene. We gaan nog verder met Astrid, Ik had dit nooit durven dromen. En Johnny Jorel met Ooit kom ik jou weer tegen. Luister maar weer zelf mee.

0: Dit was de nieuwe single van Henk Bernhard met Ik Leef, Ik Lach als een Clown. De Classics met Sunshine Baby en Robert Paters met Blijf Toch Bij Mij. Die Grubetaler met Dem Land Tirol, die Trooien, dat was nog even een speciale verzoekje voor Mark Pol uit Oosterwolde. En Johnny Jurel met Ooit Kom Ik Jou Weer Tegen. En Astrid, Ik Had Dit Nooit Durven Dromen.
1: Het is alweer bijna 9 uur, dus de hoogste tijd om even naar de reclame en het nieuws te gaan. En daarna komen we weer gezellig bij je terug. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Welkom terug, luisteraars, bij Team FM met Kees en Anita. En we gaan dit uur beginnen met de nieuwe single van André Kooistra met Jij Bent Vandaag.

0: Nou, dit was Die Oude Vissen van Anita. En daarvoor had het tien met hun nieuwe single Het Viltje. En even jammer gaan met lange nachten.
1: Nou, we gaan nog even een bezoekje doen van Dien uit Sneek. Die moest even een plaatje, die vroeg even een plaatje aan. Een speciaal even voor ons zijn. Nou, dat is ook leuk, hè? En even voor Clara. En waarom? Omdat wij zo mooi draaien, zei ze. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, hè? We hebben even opgezocht. Johnny Jordaan. Ja, natuurlijk een hele gouden ouwe. Een Picatinny-zie. Nou, hier komt je even, Dien. En bedankt voor je verzoekje.
2: En hier is uw verzoekplaat.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. En we hadden nog even andere. Ja, Jurgens met Playa Blanca. En even de Esperando's met een uurtje bij jou. De Eagles met Get Over It. En even speciaal voor Mark, het radio-ensemble met Winnie Winnie. En Serena met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
1: Het volgende plaatje komt in van Klaas Henstra, die heet Jongensdroom.

0: Nou, dit was Senna met een kleine vogel. En daarvoor hebben we even René Kast met super gave tijd. En Johnny Eising met mijn grote wens. De Mallets met Alibaba. En even speciaal voor Mark, het sneeuwbaltrio met Heimwee.
1: Ja, de tijd gaat alweer heel snel. Het is bijna alweer 10:00, dus gaan we er even uit voor een blokje reclame. En het nieuws. En uiteraard komen we na 10:00 weer bij u terug. Tot zometeen.

althans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten om.

was grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.

0: welkom terug luisteraars bij Team FM, bij Kees en Anita.
1: En onze Dien, die belde nog even naar Sneek. Die wil graag nog even een plaatje horen van Chalene. Nou, hebben we even opgezocht. Boom, boom, boom. Nou, Dien, hier komt-ie, de grote boom.

dit was even Albert West met Geen Dag Zonder Radio. En even de voortak met Ik Heb Een Hart Zo Groot Als Een Klerenkast. En Arjen Veneman met Moet Ik Nou Lachen. En Suzanne met Wat Kan Mij Het Schelen. En deze speciaal voor Mark. En Romy met de Stem Van Mijn Hart. We gaan even verder met de nieuwe single van Marco Schuitmaker met Loesel.

Dan zeggen Circus Rens met de Carousel Accordeon. En Jaman en Els Bakker met Dicht bij jou. En de nieuwe single van Marco Schuitmaker met Loezoe. We gaan even verder met Gert de Jong met Lente op het platteland. En René de Haan met De Nacht is nog zo lang.

0: Wimmy Bauma in het zicht van de haven en Johnny Sorel met Mijn Kleinkind. Anita Berens met Don Juan en Margaret Almer met Jodelromans speciaal naar je bezoekje voor Mark. En Jos Beekslechtje met Una Paloma Blanca en Rede Haan met De Nacht is Nog Zo Lang.
1: En het is weer bijna 11 uur, dus we gaan straks even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 11 uur nog even 1 uurtje buiten. En dan gaan we zoals altijd weer even oude piratenknallen draaien natuurlijk. Hè. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Welkom terug, luisteraars, bij Team FM, bij Kees en Anita.
1: En in het laatste uurtje is het weer tijd voor de Piratenknallers. Nou, komen er weer heel veel aan. Ik zou zeggen, luister het laatste uurtje nog maar even gezellig mee.

0: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
1: De piratenhits vliegen om je oren.

0: Er waren weer heel veel gouden oude piratenknijters in het laatste uur van deze zondagavond.
1: En daarmee zit deze avond er ook weer op. En ja, we hopen dat u natuurlijk genoten heeft. Wij wel in elk geval. En we willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van de verzoekjes.
0: Ja, en ook wij gaan lekker slapen. Zoals u natuurlijk. Wij wensen u welterusten en morgen weer gezond op. En volgende week, ja, dan zijn we natuurlijk er gewoon weer. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Welterusten voor straks en hopelijk tot de volgende week.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.